0: jointjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, taal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
9: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
11: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
12: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
3: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
17: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
17: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
17: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
17: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
19: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
20: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
21: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
24: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
24: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
25: John Crombé, bedankt voor de duiding.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Michael van Ie.
28: Hallo, ik ben Louise Carton.
29: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
30: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
21: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
30: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
4: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
5: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
8: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
11: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
11: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
11: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
7: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, touw van optreden alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid

0: dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optrains vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
9: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
10: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
6: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn

0: bijzondere verdienste voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
10: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
11: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
13: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
18: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
18: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC. die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
18: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
18: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
18: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
18: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
7: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
21: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
19: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
19: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
19: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
19: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
19: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
22: Stijn de Schacht van Tatemado. Veel succes.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
24: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
24: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
24: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
24: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
22: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
25: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
25: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
25: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
25: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
25: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
25: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
25: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
25: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
25: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
22: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
6: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
8: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken. Op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
14: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
15: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
16: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
17: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Ro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
18: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
18: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
18: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de 2e keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
9: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
20: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20 uur. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg? houdbaar of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
19: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
19: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
19: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
19: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
19: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
21: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we, we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
21: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
21: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
21: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
15: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
17: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
18: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
19: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
15: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
23: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
23: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
23: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
23: Tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
23: Dan moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
23: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
23: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
23: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
23: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
0: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
24: Oostende heeft een hitte.

0: ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
4: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
5: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
6: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
0: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
0: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de 2e keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum

0: is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostende is eind juni, Oostende-Voor-Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse visbureau die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
0: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
0: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Regionieuws.
3: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
9: John Crombé, bedankt voor de duiding. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke. Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
17: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
16: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
17: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
16: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
17: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
16: Wanneer vindt het plaats?
17: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
16: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
17: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
16: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
17: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
7: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
8: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
9: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
10: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
10: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
10: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
5: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
13: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
16: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten. Goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein. Zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kazes. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Sowieso met de rotere optredens vliegen bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
15: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxhem. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
15: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
6: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
24: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
25: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
26: U vraagt, uw burgemeester draait.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
28: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
28: ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
28: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
28: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
6: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
3: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
3: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
3: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
3: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
3: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
3: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
11: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
12: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
13: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
13: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
13: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
13: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
13: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastin zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
8: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
27: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
27: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
27: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
27: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
27: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
27: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
27: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
27: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
27: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
3: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
4: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
5: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub

0: tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
5: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
4: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
5: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Antwerpse Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
5: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar erbovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
6: John Crombie, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
12: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
12: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
12: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
12: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
12: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
12: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Hoorn.
14: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
16: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
17: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
11: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
11: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
11: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
11: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
11: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinderziekse staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
24: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
24: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
24: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
24: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
24: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
24: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
24: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
24: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
24: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk voorop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
8: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Beekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
8: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de 2e keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
26: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Dus samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
26: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
26: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
10: De stad is altijd een speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
14: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
15: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
4: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
16: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
23: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
7: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
20: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
12: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
12: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
12: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
12: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
12: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
12: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
11: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
11: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
11: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
11: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
11: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van 6e dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
10: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
13: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
21: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidenen op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Boeva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Cursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastijn zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
23: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
25: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
25: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
25: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
25: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
25: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
25: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
25: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
25: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
25: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
8: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen

0: Dream.
1: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
0: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
2: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
8: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
8: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
8: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien.

0: Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: John Crombé, bedankt voor de duiding.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
15: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
15: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
15: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
15: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
15: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
15: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
16: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
4: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
12: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
16: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
16: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
16: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
16: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
16: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
16: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
23: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
22: Wat is het concept?
23: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
22: Waar vindt het plaats?
23: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
22: Wat staat daar te gebeuren?
23: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Hachaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
22: Aan welke prijs?
23: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
22: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
23: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
22: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
23: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
22: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
23: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
22: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
23: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
24: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
1: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
22: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
1: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
6: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Cursaal staat daar wel voor.
1: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
9: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
16: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
22: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
22: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
4: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
22: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
4: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
22: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
4: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
8: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
12: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
18: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
22: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
18: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
24: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Björn Anseeuw.
26: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
27: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
29: Dit is over het algemeen de 14e keer.
3: dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
22: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Kortrijk Dome?
3: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
22: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
3: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
22: Wanneer vindt het plaats?
3: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
22: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
3: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
22: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
3: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse ballen. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom... een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Nieuws en info.
0: Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
17: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
18: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
18: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
18: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
18: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
18: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
18: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
18: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
18: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
10: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
21: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
22: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelé.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken. Op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
18: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Brataneus.
26: Ik ben Christopher Meijer.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is en waarbij dat we eigenlijk nu

0: reizigers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terug vinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
3: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
7: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
6: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
7: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
6: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
7: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
6: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
7: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
5: Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de 2e keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas De Man.
9: Ik ben Patrick De Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra 100

0: teams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren, gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kan natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse ballen. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
13: Stijn de Schacht van Tat en Mado, veel succes.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
17: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
17: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
17: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
17: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
13: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
19: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
20: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
13: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Je zit in de Nossebelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
4: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
4: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
4: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
4: Een breiningsge dunne knijker.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de 2e keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
22: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
22: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
22: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
22: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van Zesde Dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van Judo Club Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
26: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
27: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
6: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
6: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
28: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
4: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
5: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
5: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
5: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
5: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
5: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Vanavond zal Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan ontvangen. Dat gebeurt na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
19: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
20: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
21: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
22: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
22: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
22: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
22: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een hoteusje drinken.
8: Aan welke prijs?
22: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
22: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
22: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
22: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
22: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
8: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijen.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder.
27: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken. op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we

0: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
1: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
5: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5

0: dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
0: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
4: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar erbovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
6: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
5: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
7: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen. Zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de playoffs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
16: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
17: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
18: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
18: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
18: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
18: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Vanny.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
8: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
8: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
8: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
8: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
7: Aan welke prijs?
8: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
8: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
8: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
8: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
8: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
2: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
18: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
18: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
18: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En een 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
5: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de playoffs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
11: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
11: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
11: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
11: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
11: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
11: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
13: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
16: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
17: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
18: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado. Veel succes.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee-regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
24: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
3: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glendon Groot, binnenkort de Maatjes Happening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
6: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk...

0: animatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maaltje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
0: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maaltjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
5: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
5: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Beekhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
5: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat de Zilveren Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
5: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
5: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
5: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
5: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
11: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
16: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
18: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
19: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
20: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
21: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
21: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
21: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
21: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
21: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
21: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
4: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
5: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
6: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
9: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
9: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
9: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
9: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groo, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
18: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
18: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
18: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
18: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gazes. Hjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
8: Aan welke prijs?
18: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
18: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
18: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
18: Well, sowieso met de grotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
18: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
10: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
12: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
19: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
20: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
21: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
3: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
3: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
3: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst marine milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
5: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
6: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
7: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
11: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Kim luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
18: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
18: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
18: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
18: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
18: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
18: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
4: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
5: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat

0: een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
0: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
6: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
6: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten, een goed erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
6: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
6: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
1: Aan welke prijs?
6: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
6: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
6: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
6: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
6: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
8: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil...

0: een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
1: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
6: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken. Koeka Baulier.
9: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
13: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
6: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
16: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
6: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
16: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
6: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
16: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Regionieuws.
3: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
21: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
21: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
22: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
5: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC. die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca, en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
14: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag je vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
14: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
17: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben. Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
5: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
8: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemeesch.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
21: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
22: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zou dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
24: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
24: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
24: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
24: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
26: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
10: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop, maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die taptoe al plaats?
18: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
18: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
18: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
18: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
18: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
18: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilverdanst, een gezellige dansfeest, door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En een 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse ballen. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er

0: Noordzee Regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
4: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
4: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
4: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
4: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Carolien de Vriend.
7: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de

0: Playoffs Basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
3: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
4: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
5: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
8: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
8: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
8: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
8: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. HSK die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
7: Aan welke prijs?
8: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
8: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
8: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
8: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hey.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
8: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
4: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
16: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
17: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
18: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaya Mundo op de Zeedijk.
20: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
23: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
23: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
23: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
23: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En een 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
6: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
7: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
8: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
17: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
18: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
19: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
20: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
21: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
21: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
21: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
21: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
1: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
1: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten. Goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
1: Op het Visplein. Zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
1: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. HSK die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
1: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
1: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
1: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
1: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
3: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info. nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
15: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
15: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
15: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
15: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
10: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
10: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
10: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
10: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
10: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner. En dat kost

0: Taal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
5: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
6: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat.

0: Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tat en Mado, veel succes.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Dury.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
11: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
10: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
10: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
11: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
10: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
11: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Porret.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
16: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
16: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
16: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
9: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
17: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
18: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
19: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
20: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
20: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
20: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
20: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
20: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
20: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
25: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
12: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
9: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
6: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
6: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
6: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
22: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
23: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
26: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
26: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
13: John Crombé, bedankt voor de duiding.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
27: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
27: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
26: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor

0: welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
4: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
5: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van Wetenschapspark Bluebridge. Blue Bridge verzamelt.

0: bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
8: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
10: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
11: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
13: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
13: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
13: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
13: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
7: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Hina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
10: Taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus alleen, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
11: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
4: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
12: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
13: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
14: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
15: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
16: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
16: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
16: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match. stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
21: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
22: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
23: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
24: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
24: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
11: John Crombé, bedankt voor de duiding.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
6: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
6: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
6: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
6: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
6: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
6: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
15: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
10: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
12: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
13: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
15: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
15: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
15: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
15: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
15: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
15: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
11: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee Dagklapper.
17: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
11: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
24: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
26: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
27: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant.
1: Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
15: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als de Polisfeest een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
22: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
0: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
26: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Dus samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
26: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein.

0: Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een

0: een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
4: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
10: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
10: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
10: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
10: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
10: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een drie gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
10: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Regionieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
0: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
0: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
0: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
9: Stijn de Schacht van Tat en Mado, veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
16: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
18: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
9: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de grotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
3: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
4: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
21: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
21: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
21: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
21: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
25: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
27: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
28: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel of fiets. En hiermee het mooie plaatsje de Hoge Deken te ontdekken.
29: En we gaan dus King
12: Frok terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
9: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
25: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
19: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
19: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
19: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
19: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
19: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
19: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat Cursaal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
10: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
11: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tostens zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
11: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
11: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
5: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
16: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een 5e match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
18: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
19: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
16: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
20: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
20: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
20: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
20: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
20: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
20: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
20: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
20: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
20: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
5: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeer

0: bal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
1: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni.

0: Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
0: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
0: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
6: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
11: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop, maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
5: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
7: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
8: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
9: Inderdaad, vorig jaar schat schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
16: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
17: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
18: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
19: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
19: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
19: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
19: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van Wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
24: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
4: Wat is het concept?
24: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
4: Waar vindt het plaats?
24: Op het Visplein, zoals drie jaar geleden. Zoals drie jaar al.
4: Wat staat daar te gebeuren?
24: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Etjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
4: Aan welke prijs?
24: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
4: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
24: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
4: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
24: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
4: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
24: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
4: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
24: Ja, sowieso. Zolang dat de zondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
7: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
8: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
9: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
15: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
4: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
15: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
11: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
11: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
11: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
2: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
5: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
7: bezocht. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
8: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de finale van de playoffs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
11: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
11: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
11: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
11: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
11: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
11: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert. luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
17: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
19: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
20: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
21: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca, en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de

0: Bartsch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
5: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
4: Wat is het concept?
5: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
4: Waar vindt het plaats?
5: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
4: Wat staat daar te gebeuren?
5: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
4: Aan welke prijs?
5: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
4: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
5: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
4: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
5: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
4: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
5: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
4: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
5: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om

0: toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
0: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
0: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
10: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
11: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
12: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
15: Hè. John Crombie, bedankt voor de duiding.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
22: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
21: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
23: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
24: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
0: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
3: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
3: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
3: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
3: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
3: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
3: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
8: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
7: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
8: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
7: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
8: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
7: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse ballen. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: Waar is het restaurant gevestigd?
8: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
7: En jullie openen?
8: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
5: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
5: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
6: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
9: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
9: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
9: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
9: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
9: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
9: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
9: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
9: Touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
8: Aan welke prijs?
9: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal zien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
9: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
9: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus alleen, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
9: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
9: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
8: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
10: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
11: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
12: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
13: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
13: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match. stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
19: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
20: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
21: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
21: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
24: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
24: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
24: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
24: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
24: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
24: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
12: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
2: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
12: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
12: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
12: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij

0: Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
7: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: De is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
5: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
4: Wat is het concept?
5: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
4: Waar vindt het plaats?
5: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
4: Wat staat daar te gebeuren?
5: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
4: Aan welke prijs?
5: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
4: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
5: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
4: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
5: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
4: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
5: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
4: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
5: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
7: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
8: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
9: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt vier bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in vijf handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
11: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
4: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
11: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
16: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
17: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
18: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
16: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
19: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
19: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
19: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
19: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van Wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
23: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
23: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
21: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
25: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
25: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
25: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
25: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
25: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
25: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkse weg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
16: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
17: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
3: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
4: Wat is het concept?
3: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
4: Waar vindt het plaats?
3: Op het Visplein, zoals drie jaar geleden. Alleen zoals drie jaar al.
4: Wat staat daar te gebeuren?
3: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
4: Aan welke prijs?
3: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
4: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
3: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
4: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
3: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
4: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
3: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
4: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
3: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
4: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
22: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
21: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
22: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
4: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
22: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
25: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
28: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
4: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
28: ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
4: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
28: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
28: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
7: Nieuws en info. Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
12: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk.
3: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
6: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
6: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
22: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
20: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar

0: was gewoonlijk ook de pipes en drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
0: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
0: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
0: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag gaat Zilverdanst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Cor. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
5: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
5: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
5: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een

0: Hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook een heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
15: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
16: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
17: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
19: Dan moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
10: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
10: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
10: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optrains vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
10: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
11: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
18: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
13: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
10: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
13: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Radio Noordzee.
10: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
10: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
26: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
10: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
26: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
10: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
26: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
24: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
10: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
16: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
10: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombé, bedankt voor de duiding.
24: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
24: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
11: Vandaag gaat Zilverdanst, een gezellige dansfeest, door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En dan mag u vanavond voor Abra Le Corps. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
17: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
12: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
17: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
12: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
17: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
12: Wanneer vindt het plaats?
17: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
12: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
17: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
12: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
17: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
0: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
7: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
19: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
21: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
20: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
21: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
12: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
21: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
12: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
21: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
12: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
21: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
12: Waar is het restaurant gevestigd?
21: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
12: En jullie openen?
21: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
20: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
25: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
27: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
23: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
28: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
12: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
28: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
12: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
28: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
12: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
28: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
9: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
9: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
9: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
9: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Echaska die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
9: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
9: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
9: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
9: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
9: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
8: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
16: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
16: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
16: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de playoffs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
21: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
21: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
21: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
21: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed.

0: evalueert u dat?
1: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
0: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
1: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
5: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
6: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
8: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan...

0: hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Kortrijk Dome?
0: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
0: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
0: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
0: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
9: heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
10: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
11: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
16: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
16: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
16: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
16: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gazes. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
16: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
16: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
16: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
16: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
16: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben vastgesteld dat we toch een ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
18: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
19: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
20: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
6: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Polet.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
27: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
28: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bij.
26: bijna wereldnieuws.
3: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
5: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
5: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
5: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
5: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
25: John Crombé, bedankt voor de duiding.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
10: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
16: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
16: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
16: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
16: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
16: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
16: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
15: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio
15: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
17: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christophe Vermeijden.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
0: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
0: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
0: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
6: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
19: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
19: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
19: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
19: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
20: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
22: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
24: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
26: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
26: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
26: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
26: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
26: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
26: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
26: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
26: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
26: Ja, sowieso. Zolang dat de zandtijd het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
3: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
24: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
25: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
27: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
28: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
7: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
8: Noordzee Regio Nieuws.
24: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee regionieuws.
24: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
24: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons

0: Oostendenaars en niet van de dealers, maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen, waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
3: Regionieuws.
4: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
5: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
11: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
1: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
11: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit

0: jaar crescendo de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
0: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
0: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
0: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
6: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
7: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een 5e match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
16: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
17: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
18: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kaals en Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal zien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
14: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
14: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
20: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
21: Theo is gehuisvest in Kaarsstraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
22: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24.
5: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
8: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
8: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
8: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
9: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
8: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
17: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
18: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
19: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
20: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
20: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
20: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
20: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
3: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
3: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
22: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
23: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
15: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
2: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
15: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
15: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
22: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
22: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
23: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durda.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
25: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
25: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
25: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
25: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe.

0: De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Hè. John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
6: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
7: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
8: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico.

0: Die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
5: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
4: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
5: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
4: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
5: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
4: Wanneer vindt het plaats?
5: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
4: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
5: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
4: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
5: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
11: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
12: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
13: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
4: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
4: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
4: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
4: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
4: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
4: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
15: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
4: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
4: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
15: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
4: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
15: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
17: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
18: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
19: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
4: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
4: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Zoals 3 jaar al.
4: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
4: Aan welke prijs?
21: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
4: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
4: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus alleen, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
4: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
4: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Blue Bridge. Blue Bridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenn Dan Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
10: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
9: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
10: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
9: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
10: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
12: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
13: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
15: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
16: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
21: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
2: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
22: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
23: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
9: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
23: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
9: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
23: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
9: Wanneer vindt het plaats?
23: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
9: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
23: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
9: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
23: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
9: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
9: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
9: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
9: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
9: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
7: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
25: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
26: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
27: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
10: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we, zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
9: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
10: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
9: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
10: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
28: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
6: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
6: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
12: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
16: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
9: Wat is het concept?
16: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
9: Waar vindt het plaats?
16: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
9: Wat staat daar te gebeuren?
16: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kazes. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
9: Aan welke prijs?
16: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
9: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
16: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
9: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
16: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
9: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
16: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
9: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
16: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio
17: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
26: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
0: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkeurverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
5: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
9: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
14: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met de

0: als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
6: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
8: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
11: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park.

0: Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphonse Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje, we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombé, bedankt voor de duiding.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
6: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
5: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
6: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
5: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
6: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
5: Wanneer vindt het plaats?
6: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
5: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
6: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
5: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
6: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
7: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
10: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
7: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
5: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
7: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
5: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
7: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
5: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
7: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. stadjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
5: Waar is het restaurant gevestigd?
7: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
5: En jullie openen?
7: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes!
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
16: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
5: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
16: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
5: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
16: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
5: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
16: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
5: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
5: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
5: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
5: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan. Sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
5: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
5: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
5: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
5: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
21: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
7: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg en Ichtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
5: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
12: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael Vanille.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
0: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
24: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
6: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar ja, je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
5: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
8: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlands Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Dus samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed in, aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
5: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
8: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
5: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
8: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
4: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
5: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands. internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
2: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
2: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
2: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico, en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
2: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
2: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
8: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
16: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
17: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Nahum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
2: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
18: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
18: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten, een goteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
18: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
18: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kazes. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
18: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
18: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
18: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
18: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
18: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
7: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. burgemeester Romina van Horen.
10: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
15: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
3: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Beekhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
20: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenn Dan Groot die verder doet.

0: volgend jaar om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
0: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
0: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende 5e match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box

0: office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
6: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
4: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
4: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
4: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
4: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
4: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
6: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostenden in de stijgers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
9: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
9: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
9: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
3: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
9: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier, ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
16: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
17: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
18: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
19: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
3: Wat is het concept?
19: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
3: Waar vindt het plaats?
19: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
3: Wat staat daar te gebeuren?
19: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
3: Aan welke prijs?
19: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
3: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
19: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
3: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
19: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
3: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
19: Well, sowieso met de rotere optredens vergeleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
3: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
19: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken. op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
14: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
14: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
22: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
22: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
24: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
25: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
26: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
6: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
6: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
6: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
11: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
12: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
13: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd in het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
13: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
13: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
13: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
13: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
3: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
20: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
20: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
20: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
20: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
8: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
21: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
21: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
21: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
21: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
21: Dan moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
21: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
21: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
21: Well, sowieso met de rotere optrains vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
21: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
6: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
9: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
23: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
24: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
23: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
26: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
27: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt 5 euro. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham.

0: van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra

0: Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
5: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
6: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
0: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra Exen delen zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
10: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
10: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
10: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Regionieuws.
1: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
6: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
7: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
8: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Joe Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Joe Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
5: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
1: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
10: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jongbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het Hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Cortic Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
4: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: De eerste editie van de wijkrand van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
14: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
16: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
17: Sinds een aantal jaren worden vanuit de haven van Oostende tochten naar de windmolenparken georganiseerd. Gids Mark Looy van Lange Nelle, kunt u ons daar iets meer over vertellen?
18: Jawel, bij die tochten doet de reder Michel Seger van de Franlis beroep op onze gidsenkring voor de becommentarieerde begeleiding. En ondertussen zijn er toch al tientallen en tientallen vaarten geweest, die duren meestal ongeveer een vijftal uur heen en terug. Nu, veel mensen hebben wel een vooroordeel, want als ze naar de Noordzee kijken, kunnen ze er wel bij fantaseren dat het een immense plas water is. Maar velen hebben geen benul van wat er zich allemaal op en onder die watermassa zich afspeelt. Uiteindelijk is het meer en meer onze 11e provincie geworden. Vandaar, wat doet die gids dan aan boord tijdens die tocht? We geven uitleg over de Noordzee, het ontstaan van die zee, want het is een vrij jonge zee. We geven uitleg en proberen in te spelen op al wat we zien passeren, wat scheepvaart betreft. We geven ook wat duiding bij de activiteiten op diezelfde Belgische Noordzee, het baggeren, de zandwinning, de visserij, militaire oefeningen, de recreatie, denk aan zeilen en andere en surfen en zo meer. De natuurwaarden die er van belang zijn. Historische wrakken waar we overheen varen bij manier van spreken. Wat is de functie van zeekaarten? De vogels die passeren. We tonen ondertussen ook nog tijdens de heentocht een film. Zodanig dat we de mensen hopen te kunnen boeien op die manier tijdens die toch lange tocht.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober. Dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
22: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
3: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
22: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de Abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
22: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
1: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De 5e wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
23: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
25: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
25: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
25: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
25: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het Hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband. zegt organisator Chris de Wilde.
4: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: De eerste editie van de wijkrand van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Maaike van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
11: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
11: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
11: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
11: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
11: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
11: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
3: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
11: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
3: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
11: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
3: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: Waar is het restaurant gevestigd?
11: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
3: En jullie openen?
11: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
3: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
8: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
13: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
14: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
15: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
16: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
26: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
16: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
7: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
17: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
4: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
16: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: We hadden het gisteren over de Oostense Compagnie, het ontstaan daarvan. We praten verder met gids Frank Goemine. Frank, hoe groot was die compagnie en tot wanneer heeft die bestaan?
23: Wel, de compagnie was niet vrij groot. Die beschikte op zijn hoogtepunt op maximum 13 schepen. En die heeft ook maar een korte bestaansperiode gehad. Had die bestaansperiode langer geweest, dan ging Oostende een veel grotere bloei had hem. Het is pas in 1731 dat door het verdrag van Wien en door politieke onwil van de Oostenrijkse keizer dat inderdaad de Oostendse Compagnie heeft moeten ophouden te bestaan.
20: En die schepen, dat waren vrij kleine schepen, zei je eerder.
23: Dat waren vrij kleine schepen, omdat de diepgang van de Oostendse haven maar 5 meter was. En die hadden een andere type. De schepen, die gaan we straks in een volgende uitzending beter omschrijven.
10: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
7: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
17: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
6: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de Blowy.

0: eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
1: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
4: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
5: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
9: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
9: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
9: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
9: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
9: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dan gaan we normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
9: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in een persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
9: Altijd. We hebben in de tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
9: Well, sowieso met de rotere op,

0: Eens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
7: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Showband uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
6: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
1: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
13: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
1: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
13: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
13: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
5: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan opnieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
16: Wij hebben momenteel 5000 lieveheersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
17: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
18: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
19: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
6: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
20: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
20: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
20: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent dat. Natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
20: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweed. Balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
20: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
20: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
6: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
7: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
6: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
3: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
4: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Beirens van Lange Nelle, we hebben het vandaag over de vroedvrouw Leontien Boydens de Meij. Wat kunt u ons daarover vertellen?
8: Wel, het is zo dat een van onze medegidsen, Annie Storme, al een bijdrage geschreven had over Louise Lanois Jongbloed, een zelfstandige vroedvrouw. Maar toen ik Jan Boydens ontmoette, vertelde hij over zijn meter, namelijk Leontien de Meij. Wel is wel geboren einde van de jaren 1800, maar zij zou tegen de 12.000 stadsinwoners ter wereld gebracht hebben in Oostende. En het was geen gewone madame. Zelf heeft ze nog 10 kinderen in leven grootgebracht ook. Haar man Richard heeft ze ooit dus laten opdraven om mee een geboorte te realiseren. En hij heeft daar zijn broek aan gescheurd en wilde voor de rest niet meer meedoen met haar. Zij is ook gesubsidieerd geworden door de stad Oostende daarvoor. Wel eigenaardig. Dan moeten we nog een keer onderzoeken hoe dat tot stand kon gebracht worden. En studeerde in Brugge daarvoor. En werd waarschijnlijk door de stad of door een ziekenhuis, dat moet ook nog nagegaan worden, aangesteld als vroedvrouw. Waarvoor zij dus uiteindelijk voor 50 jaar suikerbollen gevierd werd in 1938. Het was een madame die dan woonde op het Mijnplein, nummer 7. In een van die smalle huizen die er nog altijd zijn. En ook tijdens de Eerste Wereldoorlog liet zij van zich horen, want zij droeg een kokarde op de Belgische Nationale Feestdag en dat werd door de Duitsers niet geapprecieerd en zij zette door na het betalen van de boete.
1: Een opmerkelijke vrouw.
8: Zeer zeker. Vooral omdat het zo lang uitgehouden heeft. 50 jaar een job uitoefenen. Daar kan men tegenwoordig nog alleen maar van dromen.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
9: Nieuws en info, Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
10: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
1: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
14: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Joe Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Joe Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
2: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
1: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
5: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
6: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
7: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Glendon Groot, binnenkort de Maatjes Happening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
11: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
10: Wat is het concept?
11: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
10: Waar vindt het plaats?
11: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
10: Wat staat daar te gebeuren?
11: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
10: Aan welke prijs?
11: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
10: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
11: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
10: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
11: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
10: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
11: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
10: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
11: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
12: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
13: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Showband uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de internationale Tap 2 in de Kortik Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Tap 2 al plaats?
13: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
10: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Kortik Dome?
13: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Showband uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
10: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
13: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
10: Wanneer vindt het plaats?
13: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
10: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
13: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
10: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
13: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
13: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
10: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
13: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
10: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
13: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
10: Wanneer vindt het plaats?
13: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
10: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
13: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
10: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
13: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
3: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
14: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
16: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is het toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
2: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
18: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
13: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
10: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
13: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
10: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
13: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
10: Wanneer vindt het plaats?
13: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
10: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
13: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
10: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
13: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
13: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
18: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
5: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
6: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
23: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Hilde Veulemans, in het opzoekingswerk voor je wandeling Oostende in het Interbellum ben je heel wat tegengekomen over het standbeeld van Leopold II.
2: Ja, inderdaad. Ik vroeg mij af, een standbeeld van Leopold II, die pas geplaatst is in 1931, zoveel tijd na zijn dood, en ingehuldigd door koning Albert en koningin Elisabeth. Hoe komt het toch dat dit zo lang heeft geduurd? Het heeft inderdaad bijzonder veel voeten in de aarde gekost om dit beeld daar te krijgen. Er waren voorstanders, maar er waren ook bijzonder veel tegenstanders van de plaatsing van dit standbeeld. Vooral de koloniale symboliek van het monument, maar evenveel het effectief gevoerde politiek riep en roept misschien nog altijd grote controverse uit. Hè. In de gemeenteraad van januari 1929... was het grootste protest ooit tegen de inplanting van dit monument. De socialisten schreeuwden, de werkende klas is hier tegen. En hij wordt in die kringen Le Roi Carton genoemd. En verder, door de soldaten en de harde civiek, liet hij, en dan had men het op Leopold II, op Fischer schieten. Je kunt gaan geloven dat de plaatsing en de inhuldiging van dit standbeeld voor heel wat controverse heeft gezorgd.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
10: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
10: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
10: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regionieuws.
12: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
27: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Frank Dierkens.
29: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
10: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
30: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
10: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
30: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
10: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
30: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
10: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
30: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar.
3: Romina van Horen.
2: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
3: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.

0: confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breydene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Breydene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Breydene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
6: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
5: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Breydene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan.

0: Tot zover het regio nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
6: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
6: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
7: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Gro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
2: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
7: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
7: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
7: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
9: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
10: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
11: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.